0: Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepkastricum.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training voor echt resultaat.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeesterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 jaar... die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit de controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groep 6 en 7 komen langs plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeesten in de stad gratis uitgedeeld. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van €20.000. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Castricum.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. Komt door wegwerkzaamheden op de N247. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
1: Dit is Omroep Castricum.

0: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeesterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 jaar... die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit de controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarder Hout. Er zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast in het leven in stedelijk gebied. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
1: Er is een party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
0: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
0: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Castricum.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op de meeste plekken valt de spits behoorlijk mee, maar op de A10 rijdt het langzamer, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer en 15 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
7: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

0: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagmorgen is in Egmond aan Zee een auto tegen de Doris Rijkersflat gebotst. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur en reed tegen de gevel. Niemand raakte gewond, maar de auto liep schade op. De flat bleef onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groep 6 en 7 komen langs plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeesten in de stad gratis uitgedeeld. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroep Castricum.
5: Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken is de spits echt al voorbij. Op de A10, de Ring van Amsterdam, wordt langzamer gereden tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager, en boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
8: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep.

0: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagmorgen is in Egmond aan Zee een auto tegen de Doris Rijkersflat gebotst. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur en reed tegen de gevel. Niemand raakte gewond, maar de auto liep schade op. De flat bleef onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groep 6 en 7 komen langs plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeesten in de stad gratis uitgedeeld. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog 10.000 euro nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van 20.000 euro. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Hoor je thuis.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond, even na 10 uur, op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Hier hoor je thuis.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groepen 6 en 7 komen langs op plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeest in de stad gratis uitgedeeld. Een auto is vrijdagavond in de sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen naar uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep

0: Kiss.
1: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarder Hout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. De bestuurder van de scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeersterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om het evenement in juni door te laten gaan. Het historische weekend op 6 en 7 juni had eerst een groter tekort van €20.000, maar de helft is inmiddels gedekt. Door hogere kosten voor onder meer veiligheid, opbouw en organisatie is extra geld nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Omroep Castricum.
3: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
4: Hier hoor je thuis.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Maar nu eerst het nieuws van 1 uur. Omroep Afrika. Hier hoor je thuis.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond, even na 10 uur, op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Verkeer. Hoor je thuis.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groepen 6 en 7 komen langs op plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeest in de stad gratis uitgedeeld. Een auto is vrijdagavond in de sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen naar Uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: maar nu eerst het nieuws van 3 uur.
1: Hoor je thuis. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niets heeft opgeleverd. Dan is weer vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A10 West bij Amsterdam zijn werkzaamheden bij Amsterdam Buitenveldert. Vanaf Amsterdam West kom je daar in de file van 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
6: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. De bestuurder van de scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeesterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om het evenement in juni door te laten gaan. Het historische weekend op 6 en 7 juni had eerst een groter tekort van €20.000, maar de helft is inmiddels gedekt. Door hogere kosten voor onder meer veiligheid, opbouw en organisatie is extra geld nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.
1: Omroep Castricum.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er staan een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn daar zelfs 2 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en Buitenvelde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Hoofddorp 3 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij dakloze opvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur en dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkene gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

is nieuw op Omroep Castricum.

0: nu eerst het nieuws van 5 uur. Hier hoor je thuis.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel, en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
0: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen, maar het zijn over het algemeen niet al te lange files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de ring van Amsterdam. Om te beginnen kom je in de file vanaf Amsterdam over Amstel tot aan Knopen de Nieuwe Meer. Staat daar 5 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. En dezelfde A10 tussen Amsterdam de Baasjes en Buitenveldert. 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Castricum.
0: Met een nieuw uur vol muziek en informatie.
5: Mede mogelijk gemaakt door Connectica capaciteitsoplossingen in techniek, ICT en telecom uit Zandam.

Het is 4 minuten over 5. Dan is hij er weer. Jawel, Johan Vermeer. Luisteraars, een hele goede middag. Terwijl ik een hele leuke gast heb in de studio die zich straks gaat voorstellen en die prachtige verhalen kan vertellen over het strand, de duinen en niet te vergeten de zanderij. Maar eerst zijn dit... De Hollies, met die mooie lange titel. I can't tell the bottom from the top. Welkom bij Omroep Castricum, welkom bij de Flashback Show.

0: Fats Domino, I'm ready. En wie ook ready is, is mijn gast vanmiddag. En het is niemand minder dan Menno Twisk. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan.
0: Menno, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen je niet kennen. Maar stel voor, die enkeling die jou niet kent, stel je even voor. Wie is Menno Twisk?
1: Ja, Menno Twisk, ik ben in 57 geboren, tuinderszoon of kwekerszoon, bollekwekerszoon. En de hele tijd bezig geweest op de zanderij met het omschakelen van ons ouderlijk bedrijf naar het Strandfondsenmuseum met zorgkwekerij.
0: Ja, en daar kennen de meeste mensen jou van, denk ik, hè?
1: Ik denk het ook wel.
0: Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn kleinkinderen ooit eens een keer bij je was. En hoe jij dat deed, vond ik geweldig. Daar zat een passie achter, daar zat een humor achter. Dat was zo ontzettend leuk. De bollen, het verhaal van de bollen. Je weet, kinderen rond in een bollenmandje.
1: Ja, fijn om te horen. Ja,
0: ja. En alles over het strand en de duinen. Wat heb jij met het strand en de zee, Menno?
1: Ja, als kind kwam ik daar al dag en nacht bijna praktisch. Heel lang lid geweest van de vrijwillige reddingsbrigade. Ja, een waterratje. Lekker veel zee in.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Ben je een waterman?
1: Ja, zeker ook. Ja. Sterrenbeeld ook.
0: Ja, kijk. Ja. Je Overmeer ook. Heel erg leuk om te horen. Ja, Menno. En wat iedereen bereemde, op een gegeven moment ging het Strandfondsenmuseum dicht. En niemand die er iets van begreep. En jij waarschijnlijk ook niet als eigenaar van dat mooie museum. En het zat jou toch niet lekker. En er zat wat frustratie. En je dacht op een gegeven moment, wat moet ik met die frustratie doen? En toen bedacht je, ik ga een boek schrijven.
1: Onder andere ook om het proces wat ik meegemaakt heb toch vast te leggen, ook voor collega-ondernemers die er nog middenin zitten.
0: Ja.
1: Of die er nog mee te maken krijgen met natuurherstel. En staat natuurlijk enorm hoog op de agenda, hè, van de centrale overheid ook. Plaatsmaken voor natuur. En daar zijn bepaalde constructies bij waar wij het mee te maken hebben gehad. Waar je toch mensen voor moet waarschuwen, vind ik. Ja. Van hoe dat werkt en hoe je het niet moet doen vooral.
0: Hoe moet je het niet doen? Ja, je hebt het over collega's. Zijn er nog collega's op de zanderij actief?
1: Minimaal. Dat is bijna in een eindstadium. Ja. De meeste mensen zijn al
0: vertrokken.
1: Vertrokken, of tenminste hebben een regeling getroffen.
0: Ja. Wat vind jij zo jammer dat de zanderij moet verdwijnen voor de natuur? En ik kan me voorstellen dat je het heel jammer vindt dat het Strandfondsenmuseum weg moest gaan. Maar wat is nou de essentie van het verhaal? Wat vind je nou zo jammer?
1: Nou, ik begrijp wel dat er wat moest gebeuren met de bollenteelt in de Binnen- en Duinrand. Mijn vader die waarschuwde me er al voor. Want wij hebben met ons bedrijf, kregen we het eerste te maken met grondwaterbeschermingsgebied 2, noemden ze dat toen.
0: Ja.
1: En toen lag driekwart van ons bedrijf al in een bepaalde beperking.
0: Oké. Okay.
1: Qua gebruik. En toen zei mijn vader al van, kijk, de toekomst is hier niet. En elk meerjarenplan van de PUN die ik las, zag ik erin dat de PUN er naar streefde om de bollenteelt uit de Binnenduinrand
0: weg te halen.
1: Ja, daar kwam het op neer. Daar is het idee ook geboren, om om te schakelen naar die sociaal-culturele onderneming.
0: Snap ik. Ja, je dacht vooruit. Ja. Want de PUN wilde ook, en dat hoorde ik ook vaak, de weg hebben in verband met gifgrond. Hoe sta je daarin?
1: Toen die maatregelen kwamen in de 80e jaren voor grondwaterbescherming, kon ik me dat voorstellen. Want toen sprak je nog over middelen zoals DDT, nawerking van die middelen. Maar in de sector zelf, de bollensector, hadden ze heel snel ook biologisch afbreekbare middelen gevonden.
0: Okay.
1: Dus het kon wel milieuvriendelijker.
0: Ja.
1: Maar nog staat het onder discussie natuurlijk om het in woongebieden mee op te passen.
0: Ja. Ja, we gaan straks praten over je boek. Want dat heeft een hele mooie titel, vind ik persoonlijk. En dan moet ik eventjes spieken op mijn spieklijstje. Je mag het zelf even vertellen, want ik zie het niet zo snel.
1: Ja.
0: Hoe heet het boek?
1: Ja, een beetje verwarrend misschien. Mensen van de Papenbulp.
0: Papen, dat doet me denken aan de katholieke kerk.
1: Jazeker, het was de Papenberg. Die is wel bekend in Kastrikum.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat door overlevering dat de katholieken, Kastrikum was overwegend katholiek vroeger, dat die vluchten naar de Papenberg bij de beeldenstorm, toen ze belaagd werden. Dat was een vluchtroute, zeg maar.
0: Een vluchtroute. En jij combineerde dat met, je denkt aan vluchten, papen,
1: En de bulp is het alternatieve naam voor, of tenminste de bedrijfsnaam van mijn vader, was de bulp. Als mensen naar de zanderij gingen om te werken, dan zeiden ze ook, we gaan naar de bulp. Het Engelse woord voor bol.
0: Ja, prachtig. Ja. We gaan muziek draaien.
1: Ja, okay.
0: Dit is Peggy Lee, Manana.

0: Nou, Menno, zeer verdienstelijk, hè? Bakker Marseille. Ja. Menno Twist staat op het plaatje. Ik vind het geweldig. Als ik jou tegenkom, is het altijd op visserijdagen.
1: Ja, veel,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja, leuk is dat. Dan zit je met je gitaar zitten op zo'n stoeltje en een mooie liedje zingen. Wat heb jij met die visserijdagen? Ook weer de verbinding met de zee?
1: Nou, en ook via de contacten die we opgedaan hebben met de Schelpenkar.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij die evenementen terechtgekomen. Dat gaat tot aan Scheveningen aan toe.
0: Ja.
1: De eerste haring en zo. Nou, de Hemelvaartsdag staan we ook weer op Erfgoedpark De Hoop. Maar dan ga ik het weer over schelpenvisserij hebben. En over het wagenmakersvak, ja, samen met een vriend van me.
0: Ja. Terug in de tijd, schelpenvisserij.
1: Leuk.
0: Wanneer is dat gestopt met nou die schelpenvisserij?
1: Ja, de laatste schelpenvisser, dat was Anton Luther volgens mij. En die is in 1940 of zo gestopt.
0: Oké. Okay. Ja. Was een hard beroep en het verdiende heel weinig, heb ik me altijd laten vertellen.
1: Ja. Anderhalve gulden voor een last, zeggen ze dan wel eens. Een hele vracht.
0: Ongelooflijk.
1: Gingen ze een ochtend voor op pad, hè?
0: Ja. Menno, toen jij met het idee kwam om dat boek uit te brengen, hoe lang heb je daarover gedaan?
1: Ik heb er denk ik wel zo'n 3 jaar over gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Research?
1: Ja, zeker. En de hele familiearchieven uitgezocht.
0: Ja.
1: Toen kwam ik erachter dat er elke 10 jaar wel wat speelt op die zanderij.
0: Ja.
1: Met plannen. Heb ik allemaal willen opschrijven. En natuurlijk moet je dingen uitzoeken.
0: Ja.
1: Ik heb de hele geschiedenis van de procedures waar we in terecht zijn gekomen natuurlijk teruggebladerd en geordend.
0: Ja.
1: En zodoende een mooi opgebouwd verhaal van gemaakt.
0: Ja.
1: Met flinke bijlagen.
0: Je hebt zelfs advocaten ingeschakeld om te kijken naar je tekst.
1: Nou ja, een jurist heb ik het laatst.
0: Of jurist, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat je bang was dat je misschien sommige mensen tegen de schenen aan zou schoppen. Dat denk ik altijd, als je terecht schopt, dan mag dat toch?
1: Ja, dat zei een bevriende journalist van me ook een keer. Die zei, als het waar is wat je schrijft, dan hoef je toch niks te vrezen. Toen zei je ook, ik heb het zelf ook een keer gehad. Ik weet wel een goede advocaat voor je. Je hebt mij ook 2 keer geholpen. Ik heb 2 keer verloren, zei je toen.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet hebben.
0: En meestal neem je tegen mensen op, die hebben heel veel tijd en heel veel geld. Hè?
1: Ja.
0: Dat is het nadeel. Ja.
1: Nee, dat risico wil je niet lopen.
0: Nee. Maar af en toe een sneer deel je wel uit in je boek.
1: Het is een kritisch verhaal. Ja.
0: En terecht, denk ik. Want leg eens uit, Menno. En er zijn heel veel mensen benieuwd naar. Waarom moest het Strandvondstenmuseum nou stoppen? Wat is daar nou de achtergrond van?
1: Ja, ik denk dat er toch al grotere plannen lagen. Op een hoger niveau dan ons gemeentelijk niveau.
0: Oké. Okay.
1: En waar je dan moet zijn, ja, dat hoor je nooit. Hè, waar de beslissingen genomen worden. Ik voelde het wel meteen als vrij snel aan dat er op een ander bord geschaakt werd.
0: Dan met jou. Ja.
1: Het is een prachtig iets, misschien mijn boek, om voor onderzoeksjournalisten om eens verder te graven.
0: Ja.
1: Want dat is hun vak.
0: Ja.
1: En zij kunnen ook anoniem verder gaan dan ik als eenvoudige burger.
0: Ja, nee, begrijp ik. Ja, wat staat er allemaal in dat mooie boek van jou, Menno?
1: Ja, ik ben natuurlijk teruggegaan in de familiegeschiedenis. Want oorspronkelijk schreef ik het voor familie. En doordat er zoveel interesse kwam, werd het steeds breder en breder.
0: Ja.
1: En het werd groter dan gedacht.
0: Ja.
1: En ja, ik had natuurlijk ook willen vastleggen voor de familie waarom ik het bedrijf ooit verkocht had, wat mijn bedoeling niet was. En zeker ook de documenten publiceren waar anderen aan wat aan hebben.
0: Oké, okay. Je collega's, die het een en ander nog te wachten staat in de toekomst.
1: Ja. Staat in uitgelegd hoe die vereveningsregeling werkt, aangeboden werd en zo.
0: Ja.
1: Dus dan hoeven die niet opnieuw het wiel uit te vinden.
0: Nee, want die grond die moest verkocht worden, maar waarschijnlijk gewoon niet als bouwgrond.
1: Nee, in eerste instantie wel.
0: Ja.
1: Toen speelde Landal Greenparks.
0: Ja.
1: En dat no time switchen dat weer naar de natuur.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Dat was wel erg verrassend.
0: Ja, ik denk dat er nog wat euro's tussen zitten, tussen de ene prijs en de andere prijs.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat werpt alleen maar vragen op.
0: Ja. Menno, morgen 4 mei herdenken. Je hebt ook een prachtverhaal in het boek staan over de oorlog.
1: Ja, dat is de zwarte bladzijde.
0: De zwarte bladzijde.
1: Van je geschiedenis. Ja.
0: Vertel.
1: Ja, mijn grootvader koos in 1935 ervoor om NSB-lid te worden. En in de oorlogsperiode geloofde hij in het feit dat Europa zonder Amerika en Engeland verder moest.
0: Ja.
1: Hij was agrariër. Dus hij was angstig voor honger. En hij toog als oostboer naar de Oekraïne. Hij wilde die grote landbouwbedrijven opzetten.
0: Okay.
1: Er was zo'n NSB-organisatie, de Oostcompagnie. Je hebt het ook. Toen hadden ze ook zeegermanen en oostboeren. Zo noemden ze dat. En hij heeft in die oorlogsperiode, terwijl het hele gezin tegen was, voor de geallieerden, heeft hij ook nog, toen hij terugkwam, een paar weken gediend als landwachter. En hij heeft het in zijn hoofd gehaald om te solliciteren bij de Nederlandse SS.
0: Doe maar.
1: En dat gaf hem een gevangenisstraf, of tenminste een interneringskamp, periode van 2,5 jaar in Fort Zuid-Wijkermeer.
0: Ja.
1: Dat heb ik bezocht. Ik heb zijn dossier gelicht samen met mijn dochter in Den Haag.
0: Bijzonder.
1: En hebben we een hoop kunnen achterhalen.
0: Ja.
1: In het kader van 80 jaar bevrijding hebben we het vorig jaar al gepubliceerd, vrijgegeven.
0: Ja. Ja.
1: En ik vertel er ook over op scholen.
0: Ja.
1: Over wat het is om kleinzoon van een NSB'er te zijn.
0: Bizar.
1: Maar ook om kleinzoon te zijn van een stille kracht in het Castricumse Verzet. Want dat was mijn andere opa.
0: We gaan er straks over verder.
1: Ja, okay.
0: Dat zijn de mooie verhalen, de mooie echte anekdotes. Dit is de Nitty Gritty Dirt Band. En straks natuurlijk Brandt in mijn Walter.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu het laatste brandweernieuws op Omroep Kastrikum.
1: Het allerlaatste brandweernieuws, natuurlijk met brandweerman Walter. Walter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Johan.
1: Wat hoor ik nou, Walter? Heb jij een dagje uit gehad op de brandweerkazerne?
2: Nou, dagje uit, dat is wel een zit, hoor. Van 10 tot 10. 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
1: Van ja, 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, ja. En dat, dat was nodig voor het grote brandgevaar in de duinen, Walter.
2: Ja, klopt. Dat noemen ze kasseneren bij ons. En de hogere legerleiding had besloten om ons natuurlijk wel gepolst of dat mogelijk was. Op afgelopen vrijdag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds een complete ploeg met verkenner op de post kon blijven zitten.
1: Ja.
2: Om voor het geval dat er dat los was, om dan er meteen uit te kunnen rukken. Dus we waren alle kunstgemeenten trouwens ook, hoor. Van Den Helder tot en met Kastrikum. Alle specialisten duinbrand, die zaten op de kazerne. Dus,
1: jongen.
2: Ja, dat is even een dingetje. Kun je nagaan hoe een hoogte nood is eigenlijk.
1: Ja, want dat is een hele zit, Walter. Wat doe je dan van 10 tot 10? Ga je een kaartje leggen? Ga je spelletje spelen? Hoe lossen jullie dat op?
2: Ja, nou ja, we gaan natuurlijk even een bakje koffie zochtens. Even praten wat we gaan doen als eventueel wat de indeling is. Ja, en dan moet het natuurlijk... Smiddags gegeten, of ja, in de middag eten ze 12:00 gaan de twee met verkenner. Dat was in dit geval broodjes halen en allerlei dingen voor de jongens. Kijk, het gaat erom, als die type gaat, dat je meteen in die auto kan springen en meteen weg kan rijden.
1: Snap ik.
2: Dus ja, en dat geldt ook voor het avondeten. Hebben we lekker thai gegeten met z'n allen. Dus het moet allemaal geregeld worden. En tussendoor, ja, weet je, ik heb een rondje gereden met mijn collega Pascal. Richting Dijk en Duin, hetzelfde wat er gebeurt, of we dan wagens konden vullen daar met die geboren putten die er liggen.
1: Ja.
2: Nou, de handel was afgesloten, ze hebben daar een ander plan voor verzonnen. We zijn even op het strandplateau geweest om te kijken en we zijn ook even bij de hoep geweest, bij de boswachters, om eventjes te praten. Even met het droneteam hebben we even gepraat die er zat. Dus dan, ja, stel dat er wat gebeurt, dat we dan even heel snel kunnen schakelen. Dus dat,
1: ja, snap ik.
2: Ja, en voor je het weet is het dan voorbij natuurlijk.
1: Ja, en jij hebt een regendansje gedaan, want vanmorgen stond ik op en toe regende het, Walter. Dus, maar dat, was al lang, dat is lang niet genoeg, hè?
2: Nee, dat is zeker lang niet genoeg. Ik bedoel, als je natuurlijk in de tuin al met je even een schepje pakt en je schuift wat aan de kant, is het weer kurk droog.
1: Ja.
2: En met een beetje wind en een beetje zon is het, zijn die bossages die nu ook verdord zijn, die zijn natuurlijk binnen no time weer droog. En dan heb je natuurlijk hetzelfde gedonder als 2 dagen geleden. Dus ja. Het is een dingetje.
1: Ja, 1 voordeel, Walter. We hebben geen militaire oefentrein in ons duingebied.
2: Nee, nee, dat niet. Maar ja, het hoeft natuurlijk maar 1 iemand zijn peuk weg te schieten. Of met een stukje glas. Of geef het maar een naam.
1: Ja.
2: En wie hetzelfde scenario. Kijk, en daarom willen ze natuurlijk ook dat we op stand-by stonden. Dat, 5 minuten. Alle brandjes beginnen klein, zeg ik altijd vaak. En in dit geval zou dat dus ook het geval kunnen zijn. Dus dan kan je meteen uitdrukken. Dat scheelt 5 minuten. Kijk, binnen 5 minuten dan kan het goed aantrekken met een
1: Windje. Een beetje wind. Ja, klopt. Ja, en we hadden steeds oostenwind, dus dat gaat een hart. Ja. Gelukkig, ondanks 10 uur wachten, heb jij niet hoeven uitdrukken. Daar zijn we natuurlijk allemaal blij om. Walter, 1 uitdruk zag ik op mijn app.
2: Ja, richting Limmen wel te verstaan. Was een woningbrand. Op de Rijksweg Limmen, donderdagmiddag om 12:30, 12:50. Prio 1. Limmen natuurlijk gealarmeerd, Kastrikum gealarmeerd. Want ja, met een woningbrand wordt meteen al middenbrand gegeven. Ladderwagen was aanrijdend van Heemskerk natuurlijk. En voordat we eigenlijk te plaatsen waren, was Limmen al te plaatsen.
1: Ja.
2: Die hebben daar een boeideel weggesloopt en er was de brand achteruit gebroken. Ik weet wat er eigenlijk gebeurd was met afbranden of zo van verf.
1: Verf afbranden, ja.
2: Ja, en of dat nou, vandaag doet er niet toe. Daar was brand ontstaan en die jongens hebben uit Limmen hebben daar een boeideel weggesloopt. Straaltje water erin en het was eigenlijk, toen al geblust. Dus het was een goede zaak. En wij zijn eigenlijk bij de kruising bij... Bij het tankstation werden wij bedankt voor de inzet. En zijn wij onverrichte zaken retour gegaan. Dus dat was het enige wapenfeit van de brand in Kastrikum deze week.
1: Deze
2: dus
1: week.
2: Gelukkig.
1: Ja, plus een dagje kazerne nou. Is ook, je hebt waarschijnlijk de kazerne van binnen even buiten goed bekeken nu, Walter, hè?
2: Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja, met de jongens hebben we lekker gegeten, een lekker praatje. Ja. De bazin kwam Beppe langs, Anne Judith. Ja, kan ik. Alkmaar, de rechtercommandant. Ja, ja, ja. Ik kan nog even ter plaatse. Dus ja, het is altijd wel even gezellig. Dus,
1: oké. Okay. Dank voor jouw brandweerbijdrage, Walter. Wens je een fijne week en geen duinbrand.
2: Nee, zeker niet.
1: Oké, okay, hoi.
2: Spreken we elkaar. Yo, hoi.

0: Jan Vermeer is in gesprek met Menno Twist, die een boek heeft uitgebracht, De Mensen van de Papenbulp. Nou, hij heeft al uitgelegd hoe die titel vandaan kwam. Maar Menno, loop eens even stapgoed, even snel door je boek heen. Wat het voorwoord, et cetera, wat kunnen de mensen allemaal verwachten? Ik heb wel gezien trouwens dat er hele mooie foto's in staan.
1: Ja, het is een rijk geïllustreerd, noemen ze dat.
0: Ja, rijk geïllustreerd, ja. Met mooie oude foto's. Ja, prachtig.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik begin eigenlijk met een terugblik naar de roots van de familie. Hè. Zowel vaderskant als moederskant komt erin voor. En dan bouw ik het toch op richting de ontwikkelingen die er allemaal geweest zijn in de loop van de tijd met het gebied.
0: Ja.
1: Hè, met het beleid in dat gebied. En er komen natuurlijk de strubbelingen aan de orde. Waarom we zijn gaan omschakelen. Uiteindelijk komt het tot een soort climax van wantrouwen. Wat
0: ja,
1: er staat.
0: Ja.
1: En een terugblik zit erin. En een flinke bijlage met de aanvragen die ik gedaan heb. Wat een handleiding kan zijn voor collega tuinders. Die in dezelfde situatie terechtkomen. Agrariërs.
0: Ja. Ja. Toenmalig wethouder Brouwer. Die zei dat het een goede oplossing was. Die verhuizing van de bloembollenvelden, et cetera. Als ik aan adres spreek, die zegt ja, mooi allemaal, die verhuizing in het geld toe. Maar die mooie bollengrond krijgen we nooit meer terug.
1: Nee, die zanderij heeft de bijzondere eigenschap, hè, dat het erg kalkrijk is.
0: Ja.
1: En het wordt altijd minder als je verder van de kust ook afgaat. Het is echt ideaal voor bollenteelt.
0: Ja,
1: daar heeft hij echt gelijk in, Arnold. Ja. Dat krijg je nooit meer terug.
0: Krijg je nooit meer terug. Nee. En een stukje verder van je erf af ook nog, hè?
1: Ja, er wordt veel rijden weer. Ja, hè? Overal een stukje land is vervelend.
0: Ja. Dus de hoofdmoot in je boek gaat natuurlijk, want zo heet het ook, over de zanderij. Heb je nog een leuke anekdote? Ja, Menno, want ik ken je van een man van heel veel van mooie verhalen en anekdotes. Vertel eens een mooie anekdote die ook in het boek staat.
1: Nou ja, ik beschrijf ook in het boek dat mijn vader na de oorlog een poosje heeft gewoond in een van de boetjes op het land. 3 jaar.
0: Ja.
1: Hij stroopte in die tijd. En het was in de periode dat zijn vader vast zat. Dus hij wilde eigenlijk verder telen als bollenkweker. En was flink gepest en geplaagd in het Egmondse in zijn jeugd. Omdat hij kind van een NSB'er was.
0: Ja, dan krijg je dat ook nog.
1: Daar krijg je toch een knauw van. Ja? Dus hij vertoonde een paar jaar wel ander gedrag. Hij sloot zich daarop. Hij had een mes om zich te verdedigen. En een beetje vreemd bestaan. Ja. Leidde
0: hij
1: toen.
0: Hij trok zich helemaal terug uit vanaf de mensen, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik kreeg het wel in die periode ook verkering met mijn moeder. Dus er zijn ook wel leuke tijden geweest.
0: Ja.
1: Er zijn verhalen bekend dat hij daar gitaar zat te spelen en te feesten met zijn vrienden. En, maar ja, hij had ook een pistool in dat hok. En die had hij geruild bij kapitein Rommel voor zijn zilveren horloge. Voor noodgevallen, om zich veilig te stellen. Kapitein Rommel was een wapenverzamelaar. Nou, die werkte daar wel aan mee. Dus mijn vader die zei ooit dat ik als kind was van, ik heb hem maar 1 keer gebruikt, dat pistool. Ik zag bij mijn voeteind, hij sliep op een strooien brits in dat hokkie.
0: Ja.
1: Boetje, 2 bij 3 meter, kan je nagaan.
0: Jo.
1: En dan zag ik een rat van 1,5 meter lopen, vertelde hij. Nou, hij is al kleiner geweest. Hij zegt, die is voor mij. Dus ik pakte mijn pistool, ik legde aan, ik drukte af, zei hij. Er was een enorme knal in dat hok. Helemaal dicht van de damp, de kruiddamp. Dus toen alles weer wegtrok, was de hele wand van zijn boetje eruit gevlogen. En die rat liep gewoon nog rond. Dus zijn loop was ontploft.
0: Terug naar kapitein Rommel. Ja, een mooi verhaal, Menno. Ja, even over de oorlog. Morgen 4 mei herdenken we natuurlijk, uiteraard. Moeten we ook blijven doen. Jij spiet morgen bij het monument.
1: Ja, ik ben gevraagd door comité 4, 5 mei om dat te doen. Om een voordracht te doen.
0: Mooi.
1: En is best wel eervol.
0: Zonder meer.
1: Ik heb een persoonlijke voordracht gemaakt die natuurlijk goedgekeurd moet worden.
0: Ja.
1: Ik wil dat even laten zien.
0: Begrijp ik, ja.
1: En dat ga ik wel eervol brengen morgenavond.
0: Ja. We gaan zo weer verder praten. Maar eerst de Beatles. Hou je van, hè?
1: Ja, zeker.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu berichten uit de duin. Omroep Castricum.
1: Berichten uit de duin doen we met boswachter Serena. Serena, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, het was een dag met verschillende gezichten, Serena. Hè? Een buitje, een zonnetje, maar lekkere temperatuur.
2: Zeker, het was, en het was een heel welkom buitje natuurlijk na alle droogte. Dus we zijn er heel erg blij mee.
1: Kan ik me voorstellen, maar ik denk dat het al lang niet genoeg is, hè?
2: Het is nog niet genoeg, maar het frist wel de boel weer op.
1: Ja, ik denk dat alle boswachters een regendansje hebben gedaan van de week. Hè? Van kom maar op met die regen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, vrijdag was het helemaal dat we dachten van... oh god, als er maar niks gaat gebeuren.
1: Als nu maar niks gaat gebeuren, nee. Ja, ja. We hebben het op de Veluwe gezien wat er kan gebeuren. Hè? Dat is ongelooflijk. En hoe hard dat gaat en hoeveel hectare dan in vlammen opgaan, hè?
2: Ja, en ja, vaak of bijna altijd door menselijk handelen. Dus, dus het is oppassen geblazen.
1: Ja. Mevrouw Morelissen, die stelde een vraag aan de boswachter. Waarom is er nog steeds geen rookverbod in ons duingebied? En vooral niet met deze droogte. Hoe zit dat, Serena?
2: Nou, de burgemeester die moet een rookverbod afgeven. Maar okay. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan voor Castricum.
1: Ja.
2: En in Bergen hebben we sowieso eigenlijk is er wel vaker een rookverbod in dit soort periodes.
1: Ja, want je zou toch zeggen van, nu met deze droogte... ja, stel een rookverbod in, want het eerste dat mensen een peuk weggooien is het raak, hè?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat is dus in de handen van de burgemeester.
1: Hé, wat apart is dat. Dat wist ik allemaal niet.
2: Ja.
1: Apart. De burgemeester gaat erover. Mooi. Ja, dan een heugelijk feit. Het is nog niet helemaal gereed, maar 1 mei is project Zonderij Noord... onderdeel van de Poorten de Duinen opengesteld voor het publiek.
2: Ja, klopt. Dus we zijn heel erg blij ermee. En het moet nog allemaal begroeien natuurlijk. Dus ja, het groeiseizoen eroverheen is, dan zal het er helemaal mooi uit. Of tenminste, het gaat dan uiteindelijk mooi ontwikkelen natuurlijk.
1: Ja, nou, we wachten het af. We wachten het af. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er vandaag morgen zijn eventjes langs. Het zal wat anders zijn dan die mooie bollevelden die we hadden. Hè? Het is een beetje kaal allemaal nog, hè?
2: Het is nu nog kaal, ja. Dus heel veel zand verzet natuurlijk. En ja, er moet echt nog het groeiseizoen moet er nog overheen. En dan vanaf volgend jaar gaat het zich wat meer vormen natuurlijk.
1: Oké. Ik ben heel benieuwd. En ik denk een heleboel luisteraars met mij. Serena, heb jij nog een weetje, een feitje dat je kwijt wil bij Omroep Castricum aan de luisteraars?
2: Nou, we hadden vandaag wel een hele bijzondere vogel in het duingebied. Ja? Namelijk een griel.
1: En wat zeg dus, je?
2: Een griel.
1: Nooit van gehoord, een griel.
2: Griel, ja.
1: Wat is dat? Nee. Is dat een tropische vogel of zo?
2: Ja, die komt inderdaad wel meer in het zuiden voor. Ja. Dus heel veel in Afrikaanse landen en Zuid-Europa hebben ze hem ook.
1: Wat grappig.
2: En dit heeft eigenlijk een heel groot oog, heeft hij. Dus dat ziet hij. Het is een hele bijzondere vogel. En in de jaren 40, 50 waren er nog enkele broedgevallen in Nederland. In de duinen ook. Maar dus het is bijzonder dat hij hier even neer was gestreken.
1: Ja, heel erg mooi. Ja, ik denk dat het met de veranderingen van de temperaturen en de invloed van het weer wel meer exoten onze kant op komen. Denk jij ook niet?
2: Ja, er komen inderdaad andere soorten vogels naar ons gebied toe. Of sowieso andere soorten. En zuidelijke soorten die schuiven iets noordelijker op, hè?
1: Oké. Ja, heeft allemaal te maken met de... Ja. Het klimaat, zullen we maar zeggen. Serena, mag ik jou danken voor jouw groene bijdrage hier bij Omroep Castricum. Hele fijne week en tot de volgende keer, hè?
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Tot ziens.
2: Fijne week.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Ja, maar nou, de boswachter, nou, hoe kon het zo zijn? De Sanderij, ja?
3: Ja.
1: Bizar, hè? Ja. De een schrijft er een boek over wat hij allemaal heeft meegemaakt met PWN. En aan de andere kant, opent het duingebied daar zich, ja... jij gaat er straks vast wel een keertje kijken, Menno.
3: Ja, natuurlijk. Ik ga er ook met veel plezier wandelen, hoor.
1: Ja, zo is dat. Ja, Menno, ik heb wat klaarstaan. En dat nummer, jij had hier nog moeten zijn. Heb je zelf geschreven, heb ik begrepen?
3: Nou, het is een reditio, noemen ze dat. Ja? Gedeeltelijk herschreven. En okay. De melodie in de oorspronkelijke tekst is van Mariette van Soest uit Wijk aan Zee.
1: Ja.
3: Maar ik heb het als basis gebruikt om een ode te brengen aan de verdwijnende tuinders. Ja. Aan de natuurlijk, die achter, in mijn achterhoofd, de Zanderij.
1: Zanderij, ja. We gaan eraan luisteren. Ja.
3: Top.

De muziek is dit programma natuurlijk niet compleet. En wat gaan we doen? We gaan dit eventjes opzetten. Excuses voor de stilte, maar men had zelf een zeetje meegenomen. En ik dacht, leuk.

0: Oh, ik heb een rest niet te koop.
1: Ja, daar is Menno weer. Ja, Menno, twee cd'tjes meegenomen met allemaal mooie nummers. Neem de herinneringen mee. Schelpenvisserslied. Alleen onze apparatuur metsnit met de cd'tjes van Menno. Nou, Menno. Ja, als je een boek schrijft, hoeveel zijn er gedrukt, Menno?
2: Van de boeken, 150.
1: 150?
2: Ja, ja, en het liedje is altijd op YouTube te zoeken.
1: Okay.
2: Als mensen het willen horen.
1: Ja, nee, snap ik.
2: Ja.
1: Waar is het te koop?
2: Het is te koop bij Laan
1: en
2: bij Stichting Oudkastricum.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En dan is natuurlijk de bekende vraag, wat moet dat gaan kosten?
2: Ja, 19,90.
1: 19,90. Ja, neem 20 euro mee en dan komt het helemaal goed. Ja,
2: zo,
1: toch?
2: Zo is het.
1: Ja, Menno, we zitten vlak voor 6 uur. De tijd vliegt om, en dat wist ik al met jou natuurlijk. Dat kan niet missen. Nog één kleine anekdote uit het boek dat je zegt, ja, die wil ik wel eventjes kwijt.
2: Hoe heb ik er gauw nog één?
1: Ja, dat weet je vast wel,
2: Nou ja, ik kan wel zeggen wat mijn vader me toeriep toen hij zei van ga nou niet die bollen in vanwege die grondwaterbescherming die dreigde.
1: Ja.
2: Je moet een ander vak kiezen. Ik weet nog nooit hoe je dat zei. Ik breek je beide benen als je in de bollen gaat.
1: Dat ben je niet.
2: Dwingend advies. Hij kon nog wel eens streng overkomen.
1: Hij kon het. Dat dacht je wel stellen, ja. Maar heb je er ooit spijt van gehad dat je de bollen in bent gegaan, Menno?
2: Nee, ik heb ze niet echt geteeld, hoor. Dat deden we altijd samen met andere kwekers.
1: Okay.
2: In onderverhuur.
1: Ja?
2: En ik ben voornamelijk 20 jaar lang ook agrarisch schade-expert geweest.
1: Hé, hey, wat grappig.
2: Dat was belangrijk.
1: Ja, zie wel. Ik had gewoon 3 uur met je moeten gaan zitten.
2: Ja, ik had zoveel te vertellen.
1: Schade-expert, geweldig. Ja. Ik wens je heel veel succes, Menno, met de verkoop van het boek. En dat gaat lukken. Ik denk na deze uitzending dat mensen toch wel eventjes het boek willen lezen met prachtige foto's erbij. Ik dank jou voor je komst aan de studio.

0: hoor je thuis.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat vooral uit dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen, de A9 om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor Batuverdorp 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tenslotte is het ook weer erg druk op de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Schiphol 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
6: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
2: Dit is Omroep.

Bobby Darin, Splish Splash. Ja, weet u het nog vroeger? Zaterdagavond, ja, moest je in bad, hè? En als je geen douche had, dan ging je in de tobbe. Ja, dat waren nog eens tijden. He, en als je nu, mooie badkamers allemaal, he, dan weet je pas hoe rijk je bent, he, ten opzichte van vroeger. Ja, mooie tijden waren dat. Terug bij Johan Vermeer, terug bij deel 2 van de Flashback Show. Dit jaar vieren we 81 jaar vrijheid. En op maandag 4 mei denken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties, vredesmissies daarna. Ja, en wat is het programma op 4 mei in Castricum? Om 18 uur is er een herdenkingsdienst in de Dorpskerk. En om 18.35 uur start de stille tocht naar het oorlogsmonument in Park Noordend. Om 19.45 uur denkingstoespraak door wethouder Roel Beems en muziek van Emergo. 20 uur natuurlijk, 2 minuten stilte. En dat zijn we allemaal, jawel. En daarna is het tijd voor de kranslegging en zijn er voordrachten van Kimberly Volker en Menno Twisk. U hoorde hem dat zelf vertellen. Straks is hij er weer, politieman Michael van Duren. Maar eerst zijn dit de Searchers. Love Potion nummer 9.

0: Johan Vermeer. Zondag is hij er weer.
1: En door terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. Hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik een bak ijs en mijn vrouw. Hi Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, eindbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal, met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zegt, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandellen met mayonaise op. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik vriend. Hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijs, hé vriend. Hé, hey.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje aan het drinken? Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handig? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi zeg. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar,
0: nooit!

Man of Mystery, The Shadows. Jan Vermeer probeert contact te krijgen met wijkagent Michael van Duren. Nog niet gelukt, dus vandaar nu de Stones.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu het laatste politienieuws. Op Omroep Castricum.
1: Terug van een welverdiend verlof. Michael van Deuren, wijkagent Centrum. Welkom bij Omroep Castricum.
2: Hey, goedenavond Johan.
1: Goedenavond Michael. Genoten hè, van je vrije tijd, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Hoe heb je dat zo uit kunnen kiezen, man, met het prachtige weer?
2: Ja, dat werd ons gegund, kennelijk, hè. Dat moest even zo zijn.
1: Ja, fantastisch, ja. Man. Ja, genoten. Even geen narigheid, even geen wekker zetten, het lijkt me heerlijk. Ja.
2: Lekker de boel de boel.
1: Lekker de boel de boel. Ja, maar je moest van aan de bak en dan... Kruip je achter je computertje en dan denk je, er is toch wel het een en ander gebeurd. Vertel.
2: Ja, precies. Nou, we hebben natuurlijk aan het begin van de week een beetje balu gehad. Dat was het gezellig natuurlijk in het dorp. Een hoop volk op afgekomen.
1: Ja.
2: En we hadden er van de politie vorig jaar was het natuurlijk een beetje uit de hand gelopen. En daar hebben we met z'n allen samen met de ondernemers en zo hebben we dit jaar geprobeerd dat wat beter te laten verlopen. En dat is wel gelukt, mag ik zeggen.
1: Okay.
2: Het was druk, maar wel allemaal zonder narigheid gelukkig. Dus ja. Dat was leuk.
1: Wij hebben een foto gepubliceerd, die was met de drone genomen. Ja. En daar stond een gigantische rij.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus, de commentaar was, is die plek voor bijna 800 mensen niet een beetje te weinig?
2: Ja, dat is iets om wel weer over te hebben. Kijk, het moet allemaal nog gefine-tuned worden. En daar zijn we eigenlijk ook steeds samen met de ondernemers en de gemeente zijn we daarmee bezig.
1: Ja.
2: En dit is misschien wel inderdaad even een punt om mee te nemen. Dat deel ik ook wel.
1: Ja, maar als je feestje wil vieren en het is vol, dan is het toch jammer, denk ik. Hè?
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja,
2: nee,
1: ja,
2: dat is, het is altijd jammer, want er komt toch een hoop leuk publiek op af. En net als onze burgemeester, die vindt dat ook hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Dus een beetje reuring.
1: In dorp, en als het allemaal leuk gaat met goede muziek erbij, niks mis mee.
2: Precies.
1: Maar er valt altijd wat te evalueren, Michael. Dus,
2: absoluut.
1: Dus,
2: proces.
1: Ja, we zullen afwachten hoe het gegaan is, hoe het gaat volgend jaar met Koningsdag.
2: Zo is het. Nee, en dan hadden we woensdag, in de nacht van woensdag, 29 april, omstreeks 17:30, is er toch ook nog een poging inbraak geweest in een woning op de Leo de Poelstraat in Castricum.
1: Ja.
2: De dader staat goed op de camera, gelukkig. Dus het onderzoek dat loopt ook wel nog naar deze verdachte.
1: Okay.
2: Niet binnen geweest, het is bij een poging gebleven, gelukkig. Maar ja, wel wat schade, omdat ze hebben wel geprobeerd om binnen te komen, zeg maar.
1: Ja. Maar luid en duidelijk op de camera, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Er waren, en zij zelf hadden camerabeelden en de buren die hadden camera's. Dus
1: daar
2: staat er in ieder geval mooi op.
1: Daar staat er mooi op, oké.
2: Okay. Precies.
1: Gelijk een pasfoto, ja.
2: Juist hem. Ja, en eigenlijk zo ook op donderdag 30 april... ook twee mannen die er wel mooi op de camera staan... maar waar we nog niet van weten wie het zijn. Want bij het Geesterduinweg voor de ingang van de supermarkt de Fomar...
1: Ja.
2: De Geesterduin, daar heeft een bedreiging plaatsgevonden van een jonge man. Twee jongens die hadden hem met een mes bedreigd... en die wilden dat hij ze op zijn scooter naar allemaal plaatsen zou rijden. Dat is dus ook gebeurd. En uiteindelijk zijn die mannen dan ook gewoon weer weggegaan. Een beetje een raar verhaal natuurlijk ook allemaal. Ik heb zelf de camerabeelden veilig gesteld. En daar zie je dus ook wel dat het een en ander gebeurt. Er waren ook nog wat vrienden van de jongen bij. Eentje die vlucht zelfs nog. Dus helemaal lekker gaat het daar niet. Maar gaan we natuurlijk even proberen tot op de bodem uit te zoeken.
1: Apart verhaal, Michael. Apart verhaal.
2: Ja. En gelukkig zijn de collega's die het bezig waren, of aan het werk waren toen, die hebben ook wel wat jongens kunnen controleren. Waarvan we nu denken van dat zouden wel eens verdachten kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dus samen met de beelden die ik heb veiliggesteld en die zij dan weer hebben, zeg maar, met bodycams die wij dragen.
1: Ja.
2: Ja, hopen we toch weer de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
1: Ja, dus dat wordt even puzzelen voor Michael van de week.
2: Juist.
1: Even de puzzelstukjes bij elkaar zoeken. Ja. Maar wat een apart verhaal. Bizar. Ja, dat is een heel raar verhaal. Ja. Mag ik even meerijden? Ik bedreig je met een mes. Ja.
2: Ja, en dan met z'n tweeën achterop. En één dus met z'n drieën eigenlijk op zo'n ding.
1: Tjoh,
2: bijzondere situatie inderdaad.
1: Dat mag je zonder meer stellen, ja.
2: Ja. Ja, dan hadden we nog, ja, dat zal de brandweer misschien ook wel genoemd hebben, een brandje op de Rijksweg in Limmen, ja. Donderdag 30 april om 10 uur. Daar was een schilder bezig met zijn werkzaamheden en die was met zo'n föhn de kozijnen aan het denk de verf afbladeren, wat branden denk ik.
1: Ja, afbranden, ja.
2: En daar ontstond brand gelukkig waren politiecollega's ook snel te plaatsen. En die hadden alvast de eerste blusmaatregelen genomen. Hey. Met de brandblussen die wij hadden. En de brandweer kon het echte werk daarna afmaken natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus daardoor is het wel ernstiger voorkomen gelukkig.
1: Ja, want brandweerman Walter die vertelde, ja, wij werden al teruggeroepen bij het tankstation op de kruising. Want het was al klaar. Ja.
2: Ja.
1: Ja, kijk.
2: Nou ja, het is altijd lekker als ze toch dan nog even na controle doen natuurlijk. Hè.
1: Ja, nee, ze hoefde ook een seconde meteen de tour, want Limmer was er al bij. Ja, dat was al helemaal klaar.
2: Kijk.
1: Ja, Maaike, maar het is hoe sneller je ingaat, des te beter het is, hè? Ja, toch?
2: Juist.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar het laatste bericht, want dat was gisteren, of zeg ik het goed, gisteren? Ja, gisternacht om... Even over 12 uur vond er op de N203 een verkeersongeval plaats. Twee voertuigen die botsten frontaal op elkaar. De voertuigen zwaar beschadigd. De inzittende gelukkig, wonder boven wonder, niet ernstig gewond geraakt.
1: Okay.
2: Maar een van de bestuurders bleek wel onder invloed van alcohol. Dus ja, die is aangehouden.
1: Tjonge.
2: Ja. Maar het was een behoorlijke ravage, begreep ik.
1: Ja, de N203 is altijd negatief in beeld. Maar als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, het ligt niet zozeer aan de weg, maar meer aan de bestuurders. Hè?
2: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk een smal weggetje, dus je zit snel verkeerd. Maar dit soort dingen horen we toch helaas ook wel vaak.
1: Ja, nou ja, de provincie Noord-Holland is bezig met een nieuw plan om het allemaal veiliger te maken, heb ik begrepen. Dus hopelijk gaat het in de toekomst beter. Ja, er is er nog net een vraag voor binnengekomen voor Michael. Michael, morgen 4 mei, dodendenking bij het park in Noordend. Hoe sluiten jullie dat af, de N203? Daar is een vraag voor. En ze vinden het altijd heel erg indrukwekkend als het stil is op de weg.
2: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben er zelf ook weer bij, want ik begeleid zeg maar de stoet vanuit de kerk van Limmen.
1: Ja.
2: Naar het punt waar ze dan de kruising overgaan.
1: Ja.
2: En wij, samen met de gemeente, de BOA-handhavers, zetten wij de N203 eigenlijk ter hoogte van, hoe heet die camping ook weer, daar richting uit Geest. Daarom zetten we het verkeer al stil.
1: Ja.
2: En hetzelfde als bij de andere kruisingen.
1: Ja,
2: dan heb je het helemaal stil rond het monument. En dan heb je geen langs razende auto's.
1: Nee.
2: En dan is het echt even een momentje helemaal stil. En het geeft nog even extra de indruk, hè?
1: Ja, even de mensen. Ja. En terecht, hè? Twee minuten stil, één keer in het jaar. Dat moet kunnen, Michael.
2: Ja, toch.
1: Luid en duidelijk verteld. Ik dank jou weer voor jouw politiebijdrage. Goed je weer te horen. En ik wens je een fijne week. En morgen veel succes, hè?
2: Ja, dankjewel. Fijne avond en een goede uitzending, Johan.
1: Ja, dankjewel. Bye.
0: Goedenavond. Hier is de Johan.

Het is een mooie combinatie, hoor. Chris Barber en Mark Knopfler van Dire Straits, weet je nog? Till the next time in town. Ja. Helaas, ik krijg Jan Visser niet te pakken. Nou, ik heb de voorspan ingesproken. Misschien belt hij terug. Of misschien is hij deze zondag afwezig. Ik weet het niet, maar we blijven hopen op het allerlaatste weerbericht hier bij Omroep Castricum met Jan Visser. Het programma voor 5 mei in Castricum. Van 10 tot 17 uur is er een bevrijdingsmarkt in de Dorpstraat. En om 11:30 start de officiële viering van 5 mei. Het dagorkest en Mergo speelt op het horecapleintje. En om 11:30 aankomst en bezichtiging van historische en militaire voertuigen vanuit de richting Bakkum. 11:45 binnenkomst van het bevrijdingsvuur door jeugdatleten van de atletiekvereniging Castricum onder escorte van originele voertuigen. En om 12:00 burgemeester Ben Tap ontvangt de fakkel en ontsteekt het bevrijdingsvuur, gevolgd door het Wilhelmus en een toespraak. Dus genoeg te doen dus op 5 mei in Castricum. En we blijven natuurlijk onze vrijheid vieren. Overigens las ik dat Castricum pas bevrijd werd op 7 mei. Ja, toen melden de Canadezen zich bij het oude gemeentehuis in de Dorpstraat. Motions, wasted words.

De Hot Sardines, Sweet Pie. Ja. Morgen dus herdenken we 81 jaar vrijheid en 81 jaar dat we onze mensen herdenken die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En 5 mei vieren we natuurlijk feest. Ik wens u een hele mooie bevrijdingsdag. Maak er een mooi feestje van. Een fijne week. En volgende week zondag om 5 uur is hij er weer. Jawel, Johan Vermeer.

0: hoor je thuis.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
5: Dit is Omroep

0: hoor je thuis.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Dit is Omroep

0: hoor je thuis.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Nou, al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek.

0: Eén van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager. En boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: I just don't. Stevie.
1: That'll work.
2: Dat was Blue met Stevie Wonder en Angie Stone. En het is een hele mond vol, kan ik je vertellen. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Goedenavond, Kastrik en mijn omgeving. Je luistert naar Niels on Wheels met Niels Canty. En we maken er weer een feestje van, zoals altijd. Ik ben bij tot 11 uur. Blijf jij ook lekker bij mij, dat zou ik gezellig vinden. Zeker weten. We gaan luisteren naar Shania Twain.
3: Let's go, girls.

0: Heerlijk nummer van Nona, Don't Break My Heart. Hey, zoek jij vrijwilligerswerk? Wil jij iets betekenen voor een ander of een nieuwe mens ontmoeten? Loop dan even binnen bij de bibliotheek. Er is een wekelijks inloopspreekuur. En dan kun je even kijken wat de mogelijkheden zijn. En ik raad het je ten strengste aan, om het zo maar even te zeggen. Want het is hartstikke leuk natuurlijk. Bijvoorbeeld iets doen bij Omroep Castricum, dat is allemaal helemaal top. Dat kun je ook in die bibliotheek even bekijken, want wij zitten in Geesterhage, maar dan bovenin.
1: Niels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Omroep Castricum.

Dit was Alain Clark, Back in My World. Goedenavond, Castricum en omgeving. Je luistert naar Niels on Wheels met Niels Kent. We maken er weer een feestje van. Ik heb nieuwtjes voor je uit de regio en de lekkerste muziek. Nu even twee grootheden uit de popgeschiedenis. Michael Jackson en natuurlijk Paul McCartney.

Donna Summer, hot stuff. En oh ja, het begint weer lekker heet te worden, lieve luisteraars. Heerlijk. En daar hebben we het strand voor natuurlijk, om even uit te waaien. Maar ja, het zal wel weer stervensdruk worden. Ik hoop dat die pendelbus weer gaat. Dat zal toch wel prettig zijn, want parkeren in Castricum is geen pretje. Je betaalt je helemaal schil natuurlijk. Dat is echt schandalig voor woorden, vind ik. Hey, kunst in Limmer wordt ook wel de kunstroute Limmer genoemd. Het is het evenement dat sinds 2024 jaarlijks terugkeert. En daar nemen 24 kunstenaars deel aan, Limmen. Daar moet je wezen dus. En we hebben ook een datum. Pak die agenda er maar even bij. 31 mei gaat het plaatsvinden, lieve luisteraars. Dus wees daarbij als de kippen.

een fantastische rammer vind ik dit ook van Somber Undressed. Maar hou die kleren nog maar even aan, want de temperatuur moet er nog wel een klein beetje stijgen wat mij betreft. En sowieso hou die kleren hier maar even aan in de studio, lieve luisteraars.

Dat is op de late avond bij Niels on Wheels Omroep Castricum. Ik ben Niels Kenty en dit was Phil Collins samen met Philip Bailey. Easy Lover. Heerlijk gewoon, heerlijk. Hey, pak die agenda er maar weer bij hoor, want iets heel leuks. 9 en 10 mei zijn de open molen en de gemalen dagen. Dan kunt u gewoon even aankloppen en dan kunt u zo even een kijkje nemen in de molen bijvoorbeeld. Hoe leuk is dat?

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
1: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigheid.
0: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar

0: vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
2: Dit is Omroep.

Dit was Kensington, Done With It. Ik ben Niels Kenty, dit is Niels on Wheels, Omroep Kastrikum. En ik ben bij je tot 11 uur vanavond. En we maken er een feestje van, lieve luisteraars. Ik heb straks nog even ademappen. Nieuwtjes uit de regio voor je, dus blijf lekker hangen.

0: Broad Daylight van Gabriel Reyes. Oh, oh, oh, wat een geweldige naam heeft die man toch. Ik zal jou eens even wat vertellen. Je luistert naar...
1: Niels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Ja, die ramt er toch eens even lekker in zo heen, die huiskamer. Lady Gaga, The Dead Dance. En trouwens, misschien zit jij wel gewoon in de auto. Of ben je wel ergens anders, kan ook natuurlijk. Hey, veel ouderen willen graag meer bewegen. Vertel mij wat, lukt mij ook nooit. Maar komen niet in actie. Ruim 6 op de 10 ouderen voldoet niet volledig aan de beweegrichtlijnen. Ja, wie wel, zeg. Terwijl veel van hen wel het belang van bewegen inzien. In de Nationale Beweegweek, jouw reizen weer, 18 tot en met 22 mei in het Nationaal Ouderenfonds, die de drempel wil verlagen onder het motto: bewegen kan overal. Waar je maar wilt. Roept het Ouderenfonds organisaties op om laagdrempelige beweegactiviteiten te organiseren voor 65-plussers. Ik vind het helemaal top, lieve luisteraars. Ik zeg, bewegen kan je overal.
1: Nieuws on Wheels. Omroep Castricum.
2: Je luistert naar Omroep Castricum.

Als ik dit liedje zou horen, dan denk ik gelijk FOMO. Daar had Aerosmith al last van in die tijd. I don't want to miss a thing. Wat een geweldig nummer, lieve luisteraars. Je luistert nog steeds aan Niels & Wheels met Niels Kentie.

Ja, dat was een band door in de jaren 80. U2, With or Without You. Hey, weer even een nieuwtje tussendoor. Dus let even goed op als je autogebruiker bent. Want de Rijkswaterstaat werkt van 14 mei tot met 15 juni aan de A9. Tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest. Dus groot onderhoud bedoel ik natuurlijk. En dat is opletten geblazen voor vertragingen. Maar ja, het moet er beter van worden, zeggen ze wel eens. Van A naar

0: luister daarna Gabriel met de nummer Rise. Hey, Niels van Wiels bij Omroep Castricum zit er alweer bijna op. Ik draai nog een paar peer. Ik ben lekker bezig vandaag. Een peer lekkere nummertjes voor je. En dan hoor je mij morgen weer om 7 uur.
1: Dit is Omroep.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus.

0: Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e, de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland, viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in

0: heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.